0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij zondagavond dineert met Dario Amodei, de topman van AI-bedrijf Anthropic. Amodei roept op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te vertragen. Trump erkent de zorgen, maar wil dat de Verenigde Staten hun technologische voorsprong op China behouden. Volgens Trump lopen ze anderhalf jaar voor. De Franse radicaal-rechtse partij Rassemblement National kan voor het eerst een fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen krijgt de partij 9 zetels erbij en komt ze op 12. Bondgenoot UDR krijgt 2 zetels. Samen hebben ze 14 zetels, meer dan de vereiste 10. Les Républicains blijven de grootste partij. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah ingetrokken. Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen zijn. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar is de maatregel een reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit Israëlische nederzettingen. De brancheorganisatie voor legale goksites, VNLOC, klaagt Meta aan. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. In mei en juni verwijderde Meta minder dan 1 op de 6 illegale advertenties. VNLOC wil dat Meta meer doet tegen illegale gokreclame. Nu nog het weer. Het blijft ongeveer 17 graden. De lucht is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. Ook de komende tijd verandert er weinig aan de temperatuur en blijft het rond de 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verdwenen.

kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij zondagavond dineert met Dario Amodei, de topman van AI-bedrijf Anthropic. Amodei roept op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te vertragen. Trump erkent de zorgen, maar wil dat de Verenigde Staten hun technologische voorsprong op China behouden. Volgens Trump lopen ze anderhalf jaar voor. De Franse radicaal-rechtse partij Rassemblement National kan voor het eerst een fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen krijgt de partij 9 zetels erbij en komt ze op 12. Bondgenoot UDR krijgt 2 zetels. Samen hebben ze 14 zetels, meer dan de vereiste 10. Les Républicains blijven de grootste partij. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah ingetrokken. Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen zijn. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar is de maatregel een reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit Israëlische nederzettingen. De brancheorganisatie voor legale goksites, VNLOG, klaagt Meta aan. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. In mei en juni verwijderde Meta minder dan 1 op de 6 illegale advertenties. VNLOG wil dat Meta meer doet tegen illegale gokreclame. Nu nog het weer. Het blijft ongeveer 17 graden. De lucht is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. Ook de komende tijd verandert er weinig aan de temperatuur en blijft het rond de 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam tegen de adem van.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij zondagavond dineert met Dario Amodei, de topman van AI-bedrijf Anthropic. Amodei roept op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te vertragen. Trump erkent de zorgen, maar wil dat de Verenigde Staten hun technologische voorsprong op China behouden. Volgens Trump lopen ze anderhalf jaar voor. De Franse radicaal-rechtse partij Rassemblement National kan voor het eerst een fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen krijgt de partij 9 zetels erbij en komt ze op 12. Bondgenoot UDR krijgt 2 zetels. Samen hebben ze 14 zetels, meer dan de vereiste 10. Les Républicains blijven de grootste partij. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah ingetrokken. Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen zijn. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar is de maatregel een reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit Israëlische nederzettingen. De brancheorganisatie voor legale goksites, VNLOC, klaagt Meta aan. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. In mei en juni verwijderde Meta minder dan 1 op de 6 illegale advertenties. VNLOC wil dat Meta meer doet tegen illegale gokreclame. Nu nog het weer. Het blijft ongeveer 17 graden. De lucht is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. Ook de komende tijd verandert er weinig aan de temperatuur en blijft het rond de 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij zondagavond dineert met Dario Amodei, de topman van AI-bedrijf Anthropic. Amodei roept op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te vertragen. Trump erkent de zorgen, maar wil dat de Verenigde Staten hun technologische voorsprong op China behouden. Volgens Trump lopen ze anderhalf jaar voor. De Franse radicaal-rechtse partij Rassemblement National kan voor het eerst een fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen krijgt de partij 9 zetels erbij en komt ze op 12. Bondgenoot UDR krijgt 2 zetels. Samen hebben ze 14 zetels, meer dan de vereiste 10. Les Républicains blijven de grootste partij. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah ingetrokken. Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen zijn. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar is de maatregel een reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit Israëlische nederzettingen. De brancheorganisatie voor legale goksites, VNLOC, klaagt Meta aan. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. In mei en juni verwijderde Meta minder dan 1 op de 6 illegale advertenties. VNLOC wil dat Meta meer doet tegen illegale gokreclame. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog. De temperatuur ligt rond 17 graden. De lucht is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuiden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

please, Bojangles. Dance again.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij zondagavond dineert met Dario Amodei, de topman van AI-bedrijf Anthropic. Amodei roept op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te vertragen. Trump erkent de zorgen, maar wil dat de Verenigde Staten hun technologische voorsprong op China behouden. Volgens Trump lopen ze anderhalf jaar voor. De Franse radicaal-rechtse partij Rassemblement National kan voor het eerst een fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen krijgt de partij 9 zetels erbij en komt ze op 12. Bondgenoot UDR krijgt 2 zetels. Samen hebben ze 14 zetels, meer dan de vereiste 10. Les Républicains blijven de grootste partij. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah ingetrokken. Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen zijn. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar is de maatregel een reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit Israëlische nederzettingen. De brancheorganisatie voor legale goksites, VNLOG, klaagt Meta aan. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. In mei en juni verwijderde Meta minder dan 1 op de 6 illegale advertenties. VNLOG wil dat Meta meer doet tegen illegale gokreclame. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog. De temperatuur ligt rond 17 graden. De lucht is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuiden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Op de A15 Rotterdam richting Europoort. 10 kilometer file tussen Rozenburg en de Suurhofbrug door de slechte staat van het wegdek. 20 minuten vertraging alweer. Er zijn 2 rijstroken dicht.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Nederlanders hebben in het eerste halfjaar 20% vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations dan een jaar eerder. Ze gaven daar 32% meer uit. In totaal ging het om 25 miljoen kaartbetalingen, met een waarde van 1,5 miljard euro. De stijging was het sterkst in België. De Amerikaanse president Donald Trump dineert zondagavond met Dario Amodei, de topman van het bedrijf Anthropic. Amodei wil de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie vertragen. Trump erkent de zorgen, maar zegt dat de Verenigde Staten technologisch voor moeten blijven op China. Volgens Trump is de voorsprong 1,5 jaar. De honderden demonstranten die zondag in het Noord-Ierse Portadown een omstreden mars van de protestantse Oranje Orde tegenhielden, hebben de straat verlaten. Bewoners blijven volgens de Britse omroep de wacht houden op Carvegie Road. De Oranje Orde trok zich terug, maar wil Portadown niet verlaten voordat de mars kan doorgaan. De Franse radicaal-rechtse partij Rassemblement National kan voor het eerst een fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen krijgt de partij 9 zetels erbij en komt ze op 12. Bondgenoot UDR krijgt 2 zetels. Samen hebben ze 14 zetels, meer dan de vereiste 10. Les Républicains blijven de grootste partij. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het droog. De temperatuur ligt nu op 17 graden en blijft rond dat niveau. De lucht is overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: De A15 Rotterdam richting Europoort tussen knooppunt Rozenburg en de Zuurhofbrug 11 kilometer file. Doorwegdekken in slechte toestand, een halve uur vertraging. Omrijders staan in de file op de N218 Spijkenisse Oost-Voorne tussen Prielen en de N15. 20 minuten vertraging, 3 kilometer file.
3: Joey Coevoet.
4: Hey, lekker wakker worden doe je op maandag 28 september. Joey Coevoet zie je met Crosby, Stills en Nash naar T-Rex. Hier is Getting.

Feel Good Radio, de beste classic hits. Frida Payne, Band of Gold. Ook in Den Haag, in het ministerie, kan Feel Good Radio prima aanstaan op FM of DAB+. Mensen, ik heb een boodschap voor jullie. Ga nou eens iets doen aan die benzineprijzen. Vanochtend werd bekend dat in België de benzine 67 cent goedkoper is. In Duitsland is dat 49 cent. Het is toch schandalig, mensen, dat de Nederlanders zoveel moeten betalen aan accijns voor benzine. Als je hoort in Den Haag, mensen, doe er nou eens wat aan.

0: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12. Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, gele. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Nederlanders hebben in het eerste halfjaar 20% vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations dan een jaar eerder. Ze gaven daar 32% meer uit. In totaal ging het om 25 miljoen kaartbetalingen, met een waarde van 1,5 miljard euro. De stijging was het sterkst in België. De Amerikaanse president Donald Trump dineert zondagavond met Dario Amodei, de topman van het bedrijf Anthropic. Amodei wil de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie vertragen. Trump erkent de zorgen, maar zegt dat de Verenigde Staten technologisch voor moeten blijven op China. Volgens Trump is de voorsprong 1,5 jaar. De honderden demonstranten die zondag in het Noord-Ierse Portadown een omstreden mars van de protestantse Oranje Orde tegenhielden, hebben de straat verlaten. Bewoners blijven volgens de Britse omroep de wacht houden op Carvegie Road. De Oranje Orde trok zich terug, maar wil Portadown niet verlaten voordat de mars kan doorgaan. De Franse radicaal-rechtse partij Rassemblement National kan voor het eerst een fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen krijgt de partij 9 zetels erbij en komt ze op 12. Bondgenoot UDR krijgt 2 zetels. Samen hebben ze 14 zetels, meer dan de vereiste 10. Les Républicains blijven de grootste partij. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het droog. De temperatuur ligt nu op 17 graden en blijft rond dat niveau. De lucht is overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 8 kilometer file tussen Zoeterwoudendorp en Roelof Arendsveen. A15 Rotterdam richting Europoort. De problemen bij de Suurhofbrug geven ook vandaag weer 9 kilometer file. Vanaf de Thomastunnel een 30 minuten vertraging. 5 minuten vertraging op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht.
1: Opnieuw een 30 minuten hits uit de jaren 60 en 70.

Wel, deze mocht je even een keeltje voor schapen, hoor. Bino en Mama Leone, 1979, Feel Good Radio, staat daar met de beste classic hits. Straks voor je Earth, Wind & Fire, Fisher Z komt eraan. En Frankie Valli is hier.

Vroeger op de zeezenders veel gedraaid. Ja, dan voel je toch weer een beetje alsof je bij de radio zit. Alsof je luistert naar Radio Veronica op 192 meter, op 538 meter. 1968 was dat. Cliff Nobles en The Horse. Ja, al die herinneringen die bovenkomen met de muziek die we draaien, dat is mooi, hè? Straks op de radio nog veel meer herinneringen van Looking Glass, Paul Simon. En we gaan nu naar 1979, After the Love is Gone. Hier is Earth, Wind and Fire. Feel Good Radio. Goedemorgen.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. PRO probeert opnieuw abortus uit het strafrecht te halen. Kamerlid Lisa Vliegendhart dient maandag op de Internationale Dag van de Veilige Abortus een wetsvoorstel in. Volgens haar is abortus zorg en hoort die niet in het wetboek van strafrecht. PRO wil artikel 296 volledig schrappen. Staatsinvesteerder Invest International investeert 15 miljoen euro in KMWE International uit Eindhoven, een toeleverancier van ASML. Het bedrijf wil daarmee onder meer de productie in Maleisië uitbreiden en internationaal concurrerend blijven. KMWE maakt onderdelen en systemen voor de lucht- en ruimtevaart, chipindustrie en medische sector. In Europa zijn sinds het voorjaar bijna 1600 mensen in eigen land besmet geraakt met het West-Nijl-virus. Het virus is vastgesteld in 16 landen. Italië telt met 696 besmettingen de meeste gevallen, gevolgd door Griekenland met 355 en Spanje met 125. In Nederland zijn 44 besmettingen gemeld. Nederlanders hebben in het eerste halfjaar 20% vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations dan een jaar eerder. Ze gaven daar 32% meer uit. In totaal ging het om 25 miljoen kaartbetalingen, met een waarde van 1,5 miljard euro. De stijging was het sterkst in België. Dan heb ik nog het weer. De rest van vandaag blijft het rustig en droog. Het is overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur loopt de komende uren op van 17 naar ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Joey Koeipoets.
4: Ja, ja, wakker worden doe je met ochtendshow van Feel Good Radio. Bonnie M staat klaar naar Janice High en hier is Fly Too High. Goedemorgen.

0: jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de bellijn. Laat weten dat je luistert. En bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de bellijn is 085-8200-899.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. PRO probeert opnieuw abortus uit het strafrecht te halen. Kamerlid Lisa Vliegendhart dient maandag op de internationale dag van de veilige abortus een wetsvoorstel in. Volgens haar is abortus zorg en hoort die niet in het wetboek van strafrecht. PRO wil artikel 296 volledig schrappen. Staatsinvesteerder Invest International investeert 15 miljoen euro in KMWE International uit Eindhoven, een toeleverancier van ASML. Het bedrijf wil daarmee onder meer de productie in Maleisië uitbreiden en internationaal concurrerend blijven. KMWE maakt onderdelen en systemen voor de lucht- en ruimtevaart, chipindustrie en medische sector. In Europa zijn sinds het voorjaar bijna 1600 mensen in eigen land besmet geraakt met het West-Nijl-virus. Het virus is vastgesteld in 16 landen. Italië telt met 696 besmettingen de meeste gevallen, gevolgd door Griekenland met 355 en Spanje met 125. In Nederland zijn 44 besmettingen gemeld. Nederlanders hebben in het eerste halfjaar 20% vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations dan een jaar eerder. Ze gaven daar 32% meer uit. In totaal ging het om 25 miljoen kaartbetalingen, met een waarde van 1,5 miljard euro. De stijging was het sterkst in België. Dan heb ik nog het weer. De rest van vandaag blijft het rustig en droog. Het is overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur loopt de komende uren op van 17 naar ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: De A4 Rotterdam-Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Ypenburg 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een kwartier vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelofarensveen en Leidschendam 13 kilometer file. Door de gaten in de weg op de A15 Rotterdam-Europoort tussen Afrit Brielen en de Suurhofbrug een kwartier vertraging 6 kilometer file. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Terbrechtseplein 20 minuten vertraging 11 kilometer file. 10 minuten extra op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Capelle aan de IJssel 3 kilometer file. En 434 Wassenaar Zoeterwoude bij knooppunt Hofvliet 10 minuten vertraging in 4 kilometer file.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Jerry Rafferty en City to City. Ja, je hoort hem niet vaak, maar dat zijn wel gave plaatjes natuurlijk om op de radio weer een keer te draaien op de vroege maandagochtend. Dit is Feel Good Radio, de zender met de meeste luisteraars, met Mr.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, gele. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esme Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart dient maandag, op de internationale dag van de veilige abortus, een wetsvoorstel in om abortus uit het strafrecht te halen. Het voorstel schrapt artikel 296 uit het wetboek van strafrecht. Volgens Vliegendhart is abortus zorg. De bestaande kwaliteitseisen blijven volgens haar gelden. Staatsinvesteerder Invest International investeert 15 miljoen euro in KMWE International uit Eindhoven, een toeleverancier van ASML. Het bedrijf wil daarmee onder meer de productie in Maleisië uitbreiden en internationaal concurrerend blijven. KMWE maakt onderdelen en systemen voor de lucht- en ruimtevaart, chipindustrie en medische sector. In Europa zijn sinds het voorjaar bijna 1600 mensen in eigen land besmet geraakt met het West-Nijl-virus. Het virus is vastgesteld in 16 landen. Italië telt met 696 besmettingen de meeste gevallen, gevolgd door Griekenland met 355 en Spanje met 125. In Nederland zijn 44 besmettingen gemeld. Nederlanders hebben in het eerste halfjaar 20% vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations dan een jaar eerder. Ze gaven daar 32% meer uit. In totaal ging het om 25 miljoen kaartbetalingen, met een waarde van 1,5 miljard euro. De stijging was het sterkst in België. Dan heb ik nog het weer. De temperatuur loopt op, van 17 naar ongeveer 20 graden. Het blijft overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio. Joey Koeipoets.

Tijdens de vroege ochtend, dan word je heerlijk wakker. En dan hoor je al die mooie platen die je terugbrengen naar je herinneringen van vroeger. Wat deed je in de jaren 60? Wat deed je in de jaren 70? En dan kunnen we het nog gaan uitsplitsen naar speciale jaren natuurlijk. Want misschien ging je in een bepaald jaar wel trouwen. Kocht je die mooie nieuwe auto? Werd je kind geboren? Ja, ze kunnen nog wel even doorgaan natuurlijk. Hè. Mooie herinneringen kan je ophalen bij Feel Good Radio tijdens de ochtendshow. 60s en 70s hits. Straks nog Manfred Mann. Tavares, More Than a Woman. En Randy Newman staat dan voor je klaar met Rider in the Rain. En dan nu, ja, een plaat waarvan sommige mensen zullen denken, waarom praat je er doorheen? Ja, omdat het nou eenmaal is wat we doen bij de radio. We gaan naar 1977. Een van de grootste en de bekendste hits gemaakt in de jaren 70 is van de Eagles. Dit is Hotel California, nu op Feel Good Radio.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmé Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart dient maandag, op de internationale dag van de veilige abortus, een wetsvoorstel in om abortus uit het strafrecht te halen. Het voorstel schrapt artikel 296 uit het wetboek van strafrecht. Volgens Vliegendhart is abortus zorg. De bestaande kwaliteitseisen blijven volgens haar gelden. Staatsinvesteerder Invest International investeert 15 miljoen euro in KMWE International uit Eindhoven, een toeleverancier van ASML. Het bedrijf wil daarmee onder meer de productie in Maleisië uitbreiden en internationaal concurrerend blijven. KMWE maakt onderdelen en systemen voor de lucht- en ruimtevaart, chipindustrie en medische sector. In Europa zijn sinds het voorjaar bijna 1600 mensen in eigen land besmet geraakt met het West-Nijl-virus. Het virus is vastgesteld in 16 landen. Italië telt met 696 besmettingen de meeste gevallen, gevolgd door Griekenland met 355 en Spanje met 125. In Nederland zijn 44 besmettingen gemeld. Nederlanders hebben in het eerste halfjaar 20% vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations dan een jaar eerder. Ze gaven daar 32% meer uit. In totaal ging het om 25 miljoen kaartbetalingen, met een waarde van 1,5 miljard euro. De stijging was het sterkst in België. Dan heb ik nog het weer. De temperatuur loopt op, van 17 naar ongeveer 20 graden. Het blijft overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Op de A15 Rotterdam-Europoort bij de Suurhofbrug 3 kilometer file. Op de N11 Leiden-Bodegraven 2 kilometer file bij de A12.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Johnny Nash en Cupid op Feel Good Radio 60s en 70s hits. The other was ook en I'm still waiting. Feel Good Radio staat aan met nu een plaatje op 1969. Hier is Johnny Nash.

Het is bijna 5:10 op de maandagochtend van Feel Good Radio 60s en 70s Hits. Wij hebben een speciale bellijn, dat is ontzettend leuk. Want als jij nou denkt van, goh, ik wil even tegen iemand aankletsen... en je hebt niet meer dagelijks iemand over de vloer... dan kan je bellen met 085-8200-899. Dat is 085-8200-899. Gewoon even een luisterend oor. Gewoon iemand die gezellig even met je kletst. Dat kan dus buiten de uitzending uiteraard. Van 10 tot 12 kan je ze bellen. De collega's van de bellijn van Feel Good Radio. 085-8200-899. Zometeen om 10 uur is de lijn geopend.

0: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De adviesprijs voor een liter benzine heeft maandag opnieuw een record bereikt. De prijs steeg met 0,1 cent naar 2,730 euro per liter. Diesel werd iets goedkoper. De adviesprijs daalde naar 2,785 euro per liter. Zo'n 50 dolomina's hebben zich maandag voor de Tweede Kamer in Den Haag verzameld voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Met een symbolische rechtbank dagen ze artikel 296 voor de rechter. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart diende een voorstel in om dat artikel te schrappen. Volgens het Iraanse persbureau IRNA heeft de Iraanse delegatie bij de Verenigde Naties in New York geen plannen voor onderhandelingen met de Verenigde Staten. Qatar en andere bemiddelaars proberen het vredesproces nieuw leven in te blazen. Mogelijk volgt maandag indirect overleg. Iran wil praten over de Straat van Hormuz, de Verenigde Staten over het nucleaire programma. De AEX is maandag licht hoger begonnen. Beleggers letten op de stijgende olieprijzen nadat president Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren afwees. Een vat Brentolie werd 2,5% duurder en kostte $106,87. Shell steeg 1%. Dan heb ik nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige zuidwestenwind. De temperatuur loopt op van 18 naar ongeveer 21 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Erwin van der Bliek.
2: Het is maandagmorgen 28 september. Joey, dankjewel voor de ochtendshow. De nieuwe week.

Lane Henderson met Rose Garden op maandagmorgen. Goedemorgen, dit is Feel Good 60s en 70s. We gaan er weer lekker tegenaan. De nieuwe week is begonnen. De koffie is vers en de plaatjes zijn hartstikke lekker. Nou, wat heeft de mens meer nodig? Maandagmorgen Feel Good 60s en 70s met Crosby, Stills, Nash & Young.

0: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esme Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De adviesprijs voor een liter benzine heeft maandag opnieuw een record bereikt. De prijs steeg met 0,1 cent naar 2,730 euro per liter. Diesel werd iets goedkoper. De adviesprijs daalde naar 2,785 euro per liter. Zo'n 50 dolomina's hebben zich maandag voor de Tweede Kamer in Den Haag verzameld voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Met een symbolische rechtbank dagen ze artikel 296 voor de rechter. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart diende een voorstel in om dat artikel te schrappen. Volgens het Iraanse persbureau IRNA heeft de Iraanse delegatie bij de Verenigde Naties in New York geen plannen voor onderhandelingen met de Verenigde Staten. Qatar en andere bemiddelaars proberen het vredesproces nieuw leven in te blazen. Mogelijk volgt maandag indirect overleg. Iran wil praten over de Straat van Hormuz, de Verenigde Staten over het nucleaire programma. De AEX is maandag licht hoger begonnen. Beleggers letten op de stijgende olieprijzen nadat president Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren afwees. Een vat Brentolie werd 2,5% duurder en kostte $106,87. Shell steeg 1%. Dan heb ik nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige zuidwestenwind. De temperatuur loopt op van 18 naar ongeveer 21 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

You might be

Lekkere disco aan het eind van de jaren 70. Third World was dat hier. And now that we found love. Heerlijke plaat om te horen op de maandagmorgen. Goedemorgen, hopen dat je een lekker weekend hebt gehad. De nieuwe week is begonnen. Wij vieren dat met de mooiste platen uit de jaren 60 en 70. Och, deze heb ik lang niet gehoord. Dit is Sherman.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Esme Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Patiënten van het Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in hun online patiëntomgeving. Het ziekenhuis had het portaal dit weekend preventief afgesloten na signalen van een externe partij. Expertisecentrum Z.

0: CERT waarschuwde voor kritieke kwetsbaarheden in de inlogsoftware. Bij het Amphia ziekenhuis in Breda was maandag nog een ICT-storing. Bij de Britse luchtmachtbasis Fairford is maandagochtend nog veel politie aanwezig. Ook is er een afzetting bij het dorp Welford. Bewoners van tientallen huizen moesten hun woning verlaten. In de omgeving zijn afgelopen weekend 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. De autoriteiten onderzoeken een link met Iran. In het noorden van Nigeria zijn afgelopen weekend opnieuw tientallen mensen ontvoerd door gewapende bendes. Bij 2 afzonderlijke incidenten werden 47 boeren en 40 vrouwen gekidnapt. Ontvoeringen komen daar veel voor. Gewapende groepen eisen vaak los geld van familieleden. Claimorganisatie EU Claim maakt een doorstart na een overname door branchegenoot Yours uit Amsterdam. EU Claim behoudt zijn naam en website en zet de dienstverlening aan klanten voort. De curator en Yours benaderen klanten met een lopende claim. EU Claim werd op 24 augustus failliet verklaard. Dan heb ik nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 18 graden en schommelt later rond 20 graden. Grote veranderingen in het weer worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Erwin van der Brink.
2: Die zegt goedemorgen. De laatste maandag in september, 11 uur geweest alweer. En wij geven weer een uurtje gas, hoor.

We hebben zoveel moois gemaakt in de jaren 70. Chicago waren dat hier. En wat een prachtig liedje blijft het toch. If you leave me now. Nou, ik ga nog lang niet weg. Ik ben hier zeker nog tot 1 uur. Zometeen alweer hoogtijd voor de eerste lunch van de week. En de platen op deze maandag. Ja, die speakers gaan er automatisch harder voor. We gaan naar de jaren 70. Frank Varian. Gekke man was het toch, hè. Maar had wel één heel groot succes in de jaren 70. En dat heette Boney M. Het was echt een regen aan hits op zijn eigen Hansa record.

0: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Patiënten van het Elisabeth Tweesteden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in hun online patiëntomgeving. Het ziekenhuis had het portaal dit weekend preventief afgesloten na signalen van een externe partij. Expertisecentrum ZCERT waarschuwde voor kritieke kwetsbaarheden in de inlogsoftware. Bij het Amphia ziekenhuis in Breda was maandag nog een ICT-storing. Bij de Britse luchtmachtbasis Fairford is maandagochtend nog veel politie aanwezig. Ook is er een afzetting bij het dorp Welford. Bewoners van tientallen huizen moesten hun woning verlaten. In de omgeving zijn afgelopen weekend 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. De autoriteiten onderzoeken een link met Iran. In het noorden van Nigeria zijn afgelopen weekend opnieuw tientallen mensen ontvoerd door gewapende bendes. Bij 2 afzonderlijke incidenten werden 47 boeren en 40 vrouwen gekidnapt. Ontvoeringen komen daar veel voor. Gewapende groepen eisen vaak los geld van familieleden. Claimorganisatie EU Claim maakt een doorstart na een overname door branchegenoot Yours uit Amsterdam. EU Claim behoudt zijn naam en website en zet de dienstverlening aan klanten voort. De curator en Yours benaderen klanten met een lopende claim. EU-claim werd op 24 augustus failliet verklaard. Dan heb ik nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 18 graden en schommelt later rond 20 graden. Grote veranderingen in het weer worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Van die onvergetelijke tv-serie The Golden Girls. Andrew Gold was dat hier op de maandagmorgen van Feel Good 60s and 70s. And thank you for being a friend. Wil ik ook even tegen jullie zeggen. Hartelijk dank. Onze vriendenclub geniet elke dag van de mooiste oude muziek. En hier is er eentje. Wow, The Rolling Stones and Four.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Oekraïne zegt dat 250 Russische militairen gevangen zijn genomen nadat ze zich hadden overgegeven. Dat gebeurde bij een offensief in het noorden van de regio Donetsk, bij Liman. Volgens de Oekraïnse krijgsmacht zijn 3 dorpen bevrijd en verloor de vijand 2000 manschappen. Dat melden Oekraïnska Pravda en de Kiev Independent. Het Hongaarse parlement heeft de onschendbaarheid ingetrokken van premier Péter Magyar en oud-ministers Balázs Hanko en Miklós Sestak. Daardoor kan strafrechtelijk onderzoek beginnen. Magyar wordt beschuldigd van het afpakken en in een rivier gooien van een telefoon. De oud-ministers ontkennen corruptie. Pro wil abortus opnieuw uit het strafrecht halen. Kamerlid Lisa Vliegendhart diende maandag een wetsvoorstel in. Dat schrapt artikel 296 uit het wetboek van strafrecht. Volgens Vliegendhart blijven de kwaliteitseisen in de abortuszorg bestaan. Ook patiënten van het Elisabeth II Steden ziekenhuis kunnen weer inloggen in hun patiëntenportaal. Het ziekenhuis had dat dit weekend preventief afgesloten, na signalen van een externe partij.

0: Volgens expertisecentrum ZCERT waren er kritieke kwetsbaarheden. Het Amphia ziekenhuis meldt dat de storing nog voortduurt. Dan heb ik nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het westen. De temperatuur ligt rond 20 graden en verandert de komende tijd weinig. Later blijft het ongeveer 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Erwin van der Beek. Net 12 uur geweest en de lunch die wordt hier opgediend. Daar gaan we met het hele team gezamenlijk gezellig van genieten. En dit is Linda Ronstadt.

Zijn we Jan Klaassen, de trompetter, dames en heren. Ja, zo vroeg en nu al toeter, kan toch niet? Het is maandagmiddag, de lunch is aan de gang. Welkom. Nog een uurtje ga ik hier door met het draaien van mooie muziek. Dit is Plat Run Run.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s and 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12. Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Oekraïne zegt dat 250 Russische militairen gevangen zijn genomen nadat ze zich hadden overgegeven. Dat gebeurde bij een offensief in het noorden van de regio Donetsk, bij Liman. Volgens de Oekraïnse krijgsmacht zijn 3 dorpen bevrijd en verloor de vijand 2000 manschappen. Dat melden Oekraïnska Pravda en de Kiev Independent. Het Hongaarse parlement heeft de onschendbaarheid ingetrokken van premier Péter Magyar en oud-ministers Balázs Hankó en Miklós Sestak. Daardoor kan strafrechtelijk onderzoek beginnen. Magyar wordt beschuldigd van het afpakken en in een rivier gooien van een telefoon. De oud-ministers ontkennen corruptie. Pro wil abortus opnieuw uit het strafrecht halen. Kamerlid Lisa Vliegendhart diende maandag een wetsvoorstel in. Dat schrapt artikel 296 uit het wetboek van strafrecht. Volgens Vliegendhart blijven de kwaliteitseisen in de abortuszorg bestaan. Ook patiënten van het Elisabeth II Steden ziekenhuis kunnen weer inloggen in hun patiëntenportaal. Het ziekenhuis had dat dit weekend preventief afgesloten, na signalen van een externe partij. Volgens expertisecentrum ZCERT waren er kritieke kwetsbaarheden. Het Amphia ziekenhuis meldt dat de storing nog voortduurt. Dan heb ik nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het westen. De temperatuur ligt rond 20 graden en verandert de komende tijd weinig. Later blijft het ongeveer 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Dat klinkt als zomervakantiefoto's kijken. Seasons in the Sun, je hoorde Terry Jacks hier bij Feel Good 60s en 70s. Het loopt tegen Ede, de lunch is prima gevallen. Even een uurtje lopen zometeen, hangmatje pakken. En dan zijn we om 4 uur terug met meer moois uit de jaren 60 en 70. En dit is Fleetwood Mac. Yeah.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Europese Unie heeft sancties opgelegd aan 10 mensen en 17 instellingen die betrokken zijn bij de gedwongen deportatie van Oekraïense kinderen naar Rusland en bezette gebieden. Volgens de EU zijn ruim 20.500 kinderen weggevoerd. De betrokkenen krijgen een reisverbod en hun tegoeden worden bevroren. De inspecties Justitie en Veiligheid, Onderwijs en Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwen voor de veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen. Door personeelstekorten staan jongeren en medewerkers ernstig onder druk. In de inrichtingen verblijven ongeveer 450 jongeren. Het dagprogramma is korter dan wettelijk verplicht. Jongeren missen vaak onderwijs. Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn maandag zeker 3 mensen overleden nadat een migrantenboot was gekapseisd. Het gaat om 2 vrouwen en een kind. Zij probeerden met meer dan 100 anderen vanuit Frankrijk Engeland te bereiken. Het voorlopige dodental kan nog oplopen. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gedaald. Bij Keulen staat het peil op 40 centimeter, een nieuw laagterecord. Bij Kaup zakt het waterpeil van 3 naar min 3 centimeter. Schepen kunnen daardoor veel minder lading meenemen. De scheepvaart op de belangrijke vaarweg wordt verder verstoord. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het rustig en droog met temperaturen rond de 20 graden. Het is overwegend bewolkt en staat een matige wind uit het westen. Op dit moment meten we 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks?
2: De bellijn!
3: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
4: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Europese Unie heeft sancties opgelegd aan 10 mensen en 17 instellingen die betrokken zijn bij de gedwongen deportatie van Oekraïnse kinderen naar Rusland en bezette gebieden. Volgens de EU zijn ruim 20.500 kinderen weggevoerd. De betrokkenen krijgen een reisverbod en hun tegoeden worden bevroren. De inspecties Justitie en Veiligheid, Onderwijs en Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwen voor de veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen. Door personeelstekorten staan jongeren en medewerkers ernstig onder druk. In de inrichtingen verblijven ongeveer 450 jongeren. Het dagprogramma is korter dan wettelijk verplicht. Jongeren missen vaak onderwijs. Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn maandag zeker 3 mensen overleden nadat een migrantenboot was gekapseisd. Het gaat om 2 vrouwen en een kind. Zij probeerden met meer dan 100 anderen vanuit Frankrijk Engeland te bereiken. Het voorlopige dodental kan nog oplopen. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gedaald. Bij Keulen staat het peil op 40 centimeter, een nieuw laagterecord. Bij Kaup zakt het waterpeil van 3 naar min 3 centimeter. Schepen kunnen daardoor veel minder lading meenemen. De scheepvaart op de belangrijke vaarweg wordt verder verstoord. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het rustig en droog met temperaturen rond de 20 graden. Het is overwegend bewolkt en staat een matige wind uit het westen. Op dit moment meten we 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Europese Unie heeft sancties opgelegd aan 10 mensen en 17 instellingen die betrokken zijn bij de gedwongen deportatie van Oekraïense kinderen naar Rusland en bezette gebieden. Volgens de EU zijn ruim 20.500 kinderen weggevoerd. De betrokkenen krijgen een reisverbod en hun tegoeden worden bevroren. De inspecties Justitie en Veiligheid, Onderwijs en Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwen voor de veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen. Door personeelstekorten staan jongeren en medewerkers ernstig onder druk. In de inrichtingen verblijven ongeveer 450 jongeren. Het dagprogramma is korter dan wettelijk verplicht. Jongeren missen vaak onderwijs. Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn maandag zeker 3 mensen overleden nadat een migrantenboot was gekapseisd. Het gaat om 2 vrouwen en een kind. Zij probeerden met meer dan 100 anderen vanuit Frankrijk Engeland te bereiken. Het voorlopige dodental kan nog oplopen. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gedaald. Bij Keulen staat het peil op 40 centimeter, een nieuw laagterecord. Bij Kaup zakt het waterpeil van 3 naar min 3 centimeter. Schepen kunnen daardoor veel minder lading meenemen. De scheepvaart op de belangrijke vaarweg wordt verder verstoord. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het droog. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het noordwesten. De temperatuur verandert weinig en blijft rond 20 graden. Op dit moment is het 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat.
2: Petticoat, Petticoat.
0: Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
3: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
4: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Europese Unie heeft sancties opgelegd aan 10 mensen en 17 instellingen die betrokken zijn bij de gedwongen deportatie van Oekraïense kinderen naar Rusland en bezette gebieden. Volgens de EU zijn ruim 20.500 kinderen weggevoerd. De betrokkenen krijgen een reisverbod en hun tegoeden worden bevroren. De inspecties Justitie en Veiligheid, Onderwijs en Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwen voor de veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen. Door personeelstekorten staan jongeren en medewerkers ernstig onder druk. In de inrichtingen verblijven ongeveer 450 jongeren. Het dagprogramma is korter dan wettelijk verplicht. Jongeren missen vaak onderwijs. Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn maandag zeker 3 mensen overleden nadat een migrantenboot was gekapseisd. Het gaat om 2 vrouwen en een kind. Zij probeerden met meer dan 100 anderen vanuit Frankrijk Engeland te bereiken. Het voorlopige dodental kan nog oplopen. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gedaald. Bij Keulen staat het peil op 40 centimeter, een nieuw laagterecord. Bij Kaup zakt het waterpeil van 3 naar min 3 centimeter. Schepen kunnen daardoor veel minder lading meenemen. De scheepvaart op de belangrijke vaarweg wordt verder verstoord. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het droog. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het noordwesten. De temperatuur verandert weinig en blijft rond 20 graden. Op dit moment is het 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
5: Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij de Zuurhofbrug. 5 kilometer file, 10 minuutjes vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam, 5 minuten vertraging bij Rotterdam Centrum.
3: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De verdachte van de dodelijke schietpartij op de NDSM-kade in Amsterdam blijft 2 weken langer vastzitten. Dat besloot de rechtercommissaris maandag. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De man wordt verdacht van het neerschieten van een 61-jarige man op een vol terras. Het slachtoffer overleed. Tijdens zijn bezoek aan Metz heeft paus Leo gewaarschuwd dat relaties tussen landen steeds onbeschaafder worden. In het bijzijn van president Emmanuel Macron zei hij dat Europa het goede voorbeeld kan geven en deze neerwaartse spiraal kan doorbreken. Metz is de laatste bestemming van zijn bezoek aan Frankrijk. De veiligheid van jongeren en medewerkers in justitiële jeugdinrichtingen staat ernstig onder druk door personeelstekorten. Dat schrijven 3 inspecties in een brandbrief aan staatssecretaris Claudia van Brugge. In de instellingen verblijven ongeveer 450 jongeren. Zij missen vaak onderwijs. De staatssecretaris zegt naar oplossingen te zoeken. Het eerste EU-rapport over defensieparaatheid is maandag gepresenteerd aan de ministers van Defensie. Het rapport is niet openbaar. Volgens minister Dylan Jezilgus moet Europa flink bijtrekken. De herbewapening gaat niet snel genoeg voor sterke defensie in 2030. Paniek is niet nodig, maar er is veel werk te doen. Dan nog het weer. Plaatselijk kan er de rest van de dag wat neerslag vallen. Het blijft overwegend bewolkt en waait een matige wind uit het noordwesten. De temperatuur ligt op dit moment op 21 graden en schommelt de rest van de dag rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De verdachte van de dodelijke schietpartij op de NDSM-kade in Amsterdam blijft 2 weken langer vastzitten. Dat besloot de rechtercommissaris maandag. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De man wordt verdacht van het neerschieten van een 61-jarige man op een vol terras. Het slachtoffer overleed. Tijdens zijn bezoek aan Metz heeft paus Leo gewaarschuwd dat relaties tussen landen steeds onbeschaafder worden. In het bijzijn van president Emmanuel Macron zei hij dat Europa het goede voorbeeld kan geven en deze neerwaartse spiraal kan doorbreken. Metz is de laatste bestemming van zijn bezoek aan Frankrijk. De veiligheid van jongeren en medewerkers in justitiële jeugdinrichtingen staat ernstig onder druk door personeelstekorten. Dat schrijven 3 inspecties in een brandbrief aan staatssecretaris Claudia van Brugge. In de instellingen verblijven ongeveer 450 jongeren. Zij missen vaak onderwijs. De staatssecretaris zegt naar oplossingen te zoeken. Het eerste EU-rapport over defensieparaatheid is maandag gepresenteerd aan de ministers van Defensie. Het rapport is niet openbaar. Volgens minister Dilan Yeşilgöz moet Europa flink bijtrekken. De herbewapening gaat niet snel genoeg voor sterke defensie in 2030. Paniek is niet nodig, maar er is veel werk te doen. Dan nog het weer. Plaatselijk kan er de rest van de dag wat neerslag vallen. Het blijft overwegend bewolkt en waait een matige wind uit het noordwesten. De temperatuur ligt op dit moment op 21 graden en schommelt de rest van de dag rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag, behalve zaterdag, bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Beleef de ultieme musical hit Petticoat, onze lila gele vloot. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
2: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
3: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.

0: bezoek aan Frankrijk. De veiligheid van jongeren en medewerkers in justitiële jeugdinrichtingen staat ernstig onder druk door personeelstekorten. Dat schrijven drie inspecties in een brandbrief aan staatssecretaris Claudia van Brugge. In de instellingen verblijven ongeveer 450 jongeren. Zij missen vaak onderwijs. De staatssecretaris zegt naar oplossingen te zoeken. Het eerste EU-rapport over defensieparaatheid is maandag gepresenteerd aan de ministers van Defensie. Het rapport is niet openbaar. Volgens minister Dilan Yeşilgöz moet Europa flink bijtrekken. De herbewapening gaat niet snel genoeg voor sterke defensie in 2030. Paniek is niet nodig, maar er is veel werk te doen. Dan nog het weer. De komende uren valt plaatselijk wat neerslag. Het blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het noord-noordwesten. De temperatuur blijft stabiel rond 20 graden na een huidige temperatuur van 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Erwin van der Brink.
2: En zo is het alweer 4 uur geweest op maandagmiddag.

Wat een rij met hits scoorde zij eind jaren 70. De luchtjes waren dat hier op Feel Good 60s en 70s. And you're the greatest lover. Ja, het is net 4 uur geweest. En maandagmiddag, de eerste door de weekse maandag van de week. En de laatste maandag in september. Hi, ik ben Erwin. Ik ga je weer lekker vermaken tot 7 uur met het mooiste uit de jaren 60 en 70. Van Songs in the Key of Life, dit is Stevie Wonder en Sir Duke.

0: 70s? Ga naar feelgoodradio.nl.
1: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s and 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De verdachte van de dodelijke schietpartij op de NDSM-kade in Amsterdam blijft 2 weken langer vastzitten. Dat besloot de rechtercommissaris maandag. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De man wordt verdacht van het neerschieten van een 61-jarige man op een vol terras. Het slachtoffer overleed. Tijdens zijn bezoek aan Metz heeft paus Leo gewaarschuwd dat relaties tussen landen steeds onbeschaafder worden. In het bijzijn van president Emmanuel Macron zei hij dat Europa het goede voorbeeld kan geven en deze neerwaartse spiraal kan doorbreken. Metz is de laatste bestemming van zijn bezoek aan Frankrijk. De veiligheid van jongeren en medewerkers in justitiële jeugdinrichtingen staat ernstig onder druk door personeelstekorten. Dat schrijven 3 inspecties in een brandbrief aan staatssecretaris Claudia van Brugge. In de instellingen verblijven ongeveer 450 jongeren. Zij missen vaak onderwijs. De staatssecretaris zegt naar oplossingen te zoeken. Het eerste EU-rapport over defensieparaatheid is maandag gepresenteerd aan de ministers van Defensie. Het rapport is niet openbaar. Volgens minister Dilan Yeşilgöz moet Europa flink bijtrekken. De herbewapening gaat niet snel genoeg voor sterke defensie in 2030. Paniek is niet nodig, maar er is veel werk te doen. Dan nog het weer. De komende uren valt plaatselijk wat neerslag. Het blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het noord-noordwesten. De temperatuur blijft stabiel rond 20 graden... na een huidige temperatuur van 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Alweer 88 kilometer file op de wegen in onze regio. Dik 20 minuten vertraging op de A4 bijvoorbeeld vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij Den Haag Zuidkop van 19 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Hoogmade kom je in de file. Op de A12 Arnhem-Den Haag een kwartier vertraging bij Harmelen. Een uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Want het rijdt langzaam over 8 kilometer tussen Rotterdam Feyenoord en Dordrecht Centrum. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging richting Hoek van Holland op diezelfde A20 bij Terbrechtseplein. En ook langzaam rijdend verkeer op de N209 Hazeswoude richting Rotterdam. Bij Bergsenhoek Noord 3 kilometer langzaam rijdend verkeer.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Gloria Gaynor met I Will Survive. Maar ik zit me hier keihard af te vragen. Moet ik deze plaat nog wel afkondigen? Is er nog één mens op de wereld die niet weet dat dit Gloria Gaynor was met I Will Survive? Kan ik me bijna niet voorstellen. Dan tegen 5 in de maandagmiddag van Feel Good 60s and 70s met Harry Chapin en het prachtige Cat in the Cradle.

0: 1,8% duurder en kostte $106.20. De Dow Jones daalde kort na opening 0,8%. Franse aanklagers eisen 2 jaar cel met een enkelband tegen oud-minister Rachida Dati. Ze wordt beschuldigd van corruptie en beïnvloeding. Dati zou als Europarlementariër voor Renault-Nissan hebben gelobbyd en daarvoor €900.000 hebben aangenomen van een Nederlandse dochteronderneming. Ook eisen aanklagers 5 jaar uitsluiting van publieke ambten. Amerikaanse consumenten laten zich deze kerst bij hun zoektocht naar cadeaus steeds vaker adviseren door chatbots zoals ChatGPT. Volgens Adobe Analytics neemt het door kunstmatige intelligentie ondersteunde verkeer naar webwinkels met 130% toe. De online verkopen stijgen naar verwachting met 6,7% tot $275,1 miljard. Bij een luchtaanval in Kyaugtaw in het westen van Myanmar zijn zeker 33 mensen omgekomen. Dat meldde de gewapende groep Arakan Army en een lokale hulpverlener. Volgens de opstandelingen voerde de krijgsmacht de aanval uit. De inslag zou vlakbij een markt zijn geweest in de staat Rakhine, waar al jaren zwaar wordt gevochten. Dan nog het weer. De komende uren kan plaatselijk wat neerslag vallen. Het blijft overwegend bewolkt. De temperatuur blijft rond 19 graden. Er staat een matige wind uit het noord-noordoosten. Op dit moment is het 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: 100 kilometer file staat er in onze regio. Veel vertraging weer op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij elkaar 29 kilometer langzaam. Maar enigszins doorrijdend verkeer tussen Roelevarensveen en Knoop en Ketelplein. De vertraging daardoor een half uur. 3 kwartier vertraging nog op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum de kop van 19 kilometer file. Rijdt langzaam vanaf het Terbrechtseplein. A16 Rotterdam-Breda bij Knoop en de Ridderkerk nog eens 1 kwartier oponthoud. Kwartier vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delshaven. Bij Wassenaar op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Daar staat een kop van 3 kilometer file. Vanaf Leiden doe je er 1 kwartiertje langer over. En die vertraging heb je ook op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel. Bij Capelle aan den IJssel 3 kilometer file.
2: Erwin van der Bliek.
3: En die zegt goedemiddag, de laatste maandag in september. 5 uur geweest alweer en wij zijn er weer klaar voor. The Walker Brothers.

strange places, a new place, can't keep the ghosts away.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s and 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Wall Street is maandag lager aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers vrezen dat de stijgende olieprijzen de inflatie verder aanjagen. Een vat Brentolie werd 1,8% duurder en kostte $106.20. De Dow Jones daalde kort na opening 0,8%. Franse aanklagers eisen 2 jaar cel met een enkelband tegen oud-minister Rachida Dati. Ze wordt beschuldigd van corruptie en beïnvloeding. Dati zou als Europarlementariër voor Renault-Nissan hebben gelobbyd en daarvoor €900.000 hebben aangenomen van een Nederlandse dochteronderneming. Ook eisen aanklagers 5 jaar uitsluiting van publieke ambten. Amerikaanse consumenten laten zich deze kerst bij hun zoektocht naar cadeaus steeds vaker adviseren door chatbots zoals ChatGPT. Volgens Adobe Analytics neemt het door kunstmatige intelligentie ondersteunde verkeer naar webwinkels met 130% toe. De online verkopen stijgen naar verwachting met 6,7% tot $275,1 miljard. Bij een luchtaanval in Kyaukhtaw in het westen van Myanmar zijn zeker 33 mensen omgekomen. Dat melden de gewapende groep Arakan Army en een lokale hulpverlener. Volgens de opstandelingen voerde de krijgsmacht de aanval uit. De inslag zou vlakbij een markt zijn geweest in de staat Rakhine, waar al jaren zwaar wordt gevochten. Dan nog het weer. De komende uren kan plaatselijk wat neerslag vallen. Het blijft overwegend bewolkt. De temperatuur blijft rond 19 graden. Er staat een matige wind uit het noord-noordoosten. Op dit moment is het 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Even lekker wegdromen op de maandagmiddag van onze fijne zender. Gordon Lightfoot was dat hier. En If You Could Read My Mind. Ook nog eens een keer gedaan door Viola Wills. Weet je nog, en er zijn nog veel meer artiesten die hun handen hebben gebrand aan dat nummer. Het is ook gauw een heerlijk liedje. Over heerlijke liedjes gesproken, zeg. Nou, dan loopt er al eentje waarvan ik zeg, nou, zet die speakers maar even een stukje harder, hoor. Hey. Blaas het stof er maar even uit. Het is hoog tijd voor die Isley Brothers op onze mooie zender. Hier is Harvest for the World.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De waterstand van de Rijn in Duitsland is maandag verder gezakt. Bij Keulen werd een nieuw laagterecord van 40 centimeter gemeten. Later deze week daalt het peil naar 36 centimeter. Bij Kaup zakt het waterpeil naar min 3 centimeter. Daardoor kunnen schepen minder lading vervoeren en is het vrachtvervoer tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn gehalveerd. Pro-regeringstroepen in Ethiopië zeggen dat ze de strategisch gelegen stad Alamata in de regio Tigray hebben ingenomen. De stad ligt aan een belangrijke snelweg. Conflictmonitor ACLED bevestigt dat federale troepen de stad hebben ingenomen. Regeringstroepen vechten al dagen met rebellen uit Tigray. Het Nederlandse spoor is niet klaar om in oorlogstijd grote hoeveelheden militair materieel snel naar het front te vervoeren. Dat erkent het kabinet. Onderzoekers zeggen dat transporten nu te ad hoc worden geregeld. Zij adviseren

Niet in de grootsfeer, maar zeker wel een lekker liedje. Dat was Neil Diamond en Longfellow Serenade. Hallo, het is net 6 uur geweest. Welkom de maandagavond van Feel Good 60s en 70s. Even nog lekker een uurtje genieten van het mooiste uit de jaren 60 en 70. Dit zijn de Carpenters, Jambalaya on the Bio.

0: jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De waterstand van de Rijn in Duitsland is maandag verder gezakt. Bij Keulen werd een nieuw laagterecord van 40 centimeter gemeten. Later deze week daalt het peil naar 36 centimeter. Bij Kaup zakt het waterpeil naar min 3 centimeter. Daardoor kunnen schepen minder lading vervoeren en is het vrachtvervoer tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn gehalveerd. Pro-regeringstroepen in Ethiopië zeggen dat ze de strategisch gelegen stad Alamata in de regio Tigray hebben ingenomen. De stad ligt aan een belangrijke snelweg. Conflictmonitor ACLED bevestigt dat federale troepen de stad hebben ingenomen. Regeringstroepen vechten al dagen met rebellen uit Tigray. Het Nederlandse spoor is niet klaar om in oorlogstijd grote hoeveelheden militair materieel snel naar het front te vervoeren. Dat erkent het kabinet. Onderzoekers zeggen dat transporten nu te ad hoc worden geregeld. Zij adviseren vaste afspraken en procedures. Staatssecretarissen Annette Bertram en Dirk Boswijk herkennen die conclusies. Minister Tom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden. Israël trok de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de missie in Ramallah. Berendsen noemt dat onnodig. Aanleiding is het Nederlandse handelsembargo tegen goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Golan. Dan nog het weer. De rest van de dag wordt het wat onbestendiger met kans op een bui. Het blijft ongeveer 19 graden. Op dit moment is het overwegend bewolkt bij een matige wind uit het noord-noordoosten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Alleen maar enkeltjes. One Way Ticket Eruption was dat hier op Feel Good 60s en 70s. Dat is lang geleden dat ik aan het eind van mijn radioprogramma het gevoel had, ja, dat ik met mijn voeten in de branding sta. Dat gevoel heb ik nu wel. Dat komt door het intro van Boney M. By the Rivers of Babylon hoor je nog voor zevenen. Ik ga naar huis. Ik ben er morgenochtend weer met verse koffie en meer moois.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De waterstand van de Rijn in Duitsland is maandag verder gezakt. Bij Keulen werd een nieuw laagterecord van 40 centimeter gemeten. Later deze week daalt het peil naar 36 centimeter. Bij Kaup zakt het waterpeil naar min 3 centimeter. Daardoor kunnen schepen minder lading vervoeren en is het vrachtvervoer tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn gehalveerd. Pro-regeringstroepen in Ethiopië zeggen dat ze de strategisch gelegen stad Alamata in de regio Tigray hebben ingenomen. De stad ligt aan een belangrijke snelweg. Conflictmonitor ACLED bevestigt dat federale troepen de stad hebben ingenomen. Regeringstroepen vechten al dagen met rebellen uit Tigray. Het Nederlandse spoor is niet klaar om in oorlogstijd grote hoeveelheden militair materieel snel naar het front te vervoeren. Dat erkent het kabinet. Onderzoekers zeggen dat transporten nu te ad hoc worden geregeld. Zij adviseren vaste afspraken en procedures. Staatssecretarissen Annette Bertram en Dirk Boswijk herkennen die conclusies. Minister Tom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden. Israël trok de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de missie in Ramallah. Berendsen noemt dat onnodig. Aanleiding is het Nederlandse handelsembargo tegen goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Golan. Dan nog het weer. De rest van de dag wordt het wat onbestendiger met kans op een bui. Het blijft ongeveer 19 graden. Op dit moment is het overwegend bewolkt bij een matige wind uit het noord-noordoosten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De waterstand van de Rijn in Duitsland is maandag verder gezakt. Bij Keulen werd een nieuw laagterecord van 40 centimeter gemeten. Later deze week daalt het peil naar 36 centimeter. Bij Kaup zakt het waterpeil naar min 3 centimeter. Daardoor kunnen schepen minder lading vervoeren en is het vrachtvervoer tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn gehalveerd. Pro-regeringstroepen in Ethiopië zeggen dat ze de strategisch gelegen stad Alamata in de regio Tigray hebben ingenomen. De stad ligt aan een belangrijke snelweg. Conflictmonitor ACLED bevestigt dat federale troepen de stad hebben ingenomen. Regeringstroepen vechten al dagen met rebellen uit Tigray. Het Nederlandse spoor is niet klaar om in oorlogstijd grote hoeveelheden militair materieel snel naar het front te vervoeren. Dat erkent het kabinet. Onderzoekers zeggen dat transporten nu te ad hoc worden geregeld. Zij adviseren vaste afspraken en procedures. Staatssecretarissen Annette Bertram en Dirk Boswijk herkennen die conclusies. Minister Tom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden. Israël trok de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de missie in Ramallah. Berendsen noemt dat onnodig. Aanleiding is het Nederlandse handelsembargo tegen goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Golan. Dan nog het weer. De rest van de dag wordt het wat onbestendiger met kans op een bui. Het blijft ongeveer 19 graden. Op dit moment is het overwegend bewolkt bij een matige wind uit het noord-noordoosten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Pro-regeringstroepen in Ethiopië zeggen dat ze de strategisch gelegen stad Alamata in Tigray hebben ingenomen. Conflictmonitor ACLED bevestigt dat federale troepen de stad hebben veroverd. De regering strijdt al dagen met rebellen uit Tigray. Alamata ligt aan een belangrijke snelweg. De waterstand van de Rijn in Duitsland is maandag verder gezakt. Bij Keulen werd een nieuw laagterecord van 40 centimeter gemeten. Later deze week daalt het peil naar 36 centimeter. Bij Kaup zakt het waterpeil naar min 3 centimeter. Daardoor kunnen schepen minder lading vervoeren en is het vrachtvervoer tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn gehalveerd. Nu nog het weer. De komende tijd is er kans op neerslag. De temperatuur blijft rond 18 graden. Op dit moment is het meest bewolkt bij een matige wind uit het noord-noordoosten. Het is nu 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft de Israëlische ambassadeur ontboden. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse medewerkers in Ramallah ingetrokken. Berendsen noemt die stap onnodig. Hij wil weten wat de maatregel inhoudt en welke gevolgen die heeft. De diplomaten moeten de missie binnen 7 dagen verlaten. Het Nederlandse spoor is niet klaar om in oorlogstijd grote aantallen militairen en materieel snel naar het front te vervoeren. Dat erkent het kabinet na onderzoek van denktank HCSS. Er zijn vaste afspraken en procedures nodig. Staatssecretaris Annette Bertram verwerkt de aanbevelingen in nieuwe plannen. Pro-regeringstroepen in Ethiopië zeggen dat ze de strategisch gelegen stad Alamata in Tigray hebben ingenomen. Conflictmonitor ACLED bevestigt dat federale troepen de stad hebben veroverd. De regering strijdt al dagen met rebellen uit Tigray. Alamata ligt aan een belangrijke snelweg. De waterstand van de Rijn in Duitsland is maandag verder gezakt. Bij Keulen werd een nieuw laagterecord van 40 centimeter gemeten. Later deze week daalt het peil naar 36 centimeter. Bij Kaup zakt het waterpeil naar min 3 centimeter. Daardoor kunnen schepen minder lading vervoeren en is het vrachtvervoer tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn gehalveerd. Nu nog het weer. De komende tijd is er kans op neerslag. De temperatuur blijft rond 18 graden. Op dit moment is het meest bewolkt bij een matige wind uit het noord-noordoosten. Het is nu 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn maandag 164 mensen gearresteerd. De protesten waren op 180 middelbare scholen. 12 leden van de veiligheidsdiensten, 12 scholieren en 3 schoolmedewerkers raakten gewond. De scholieren protesteren tegen overvolle klassen en een tekort aan docenten. VN-experts waarschuwen dat de Verenigde Staten migranten door migratiedeals blootstellen aan mensenrechten schendingen. Onder president Trump sloot Washington met 35 landen afspraken over de opvang van migranten die niet legaal kunnen worden teruggestuurd. Vooral kwetsbare groepen lopen risico op marteling en vervolging. Achterstanden bij bruggen en sluizen kunnen tot 2035 voor 20 miljard euro economische schade zorgen. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Tot 2030 ontbreekt 2/3 van het benodigde budget. Minister Vincent Karremans komt over enkele weken met een nieuwe prioritering van infrastructurele projecten. Een Russische drone heeft in Oekraïne een grenspost beschadigd op minder dan 2 kilometer van de Poolse grens. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. Polen zette de luchtmacht in en schortte vluchten op de luchthavens van Lublin en Rzeszów op. Het Poolse luchtruim werd niet geschonden. Nu nog het weer. De komende tijd is er kans op een bui, maar blijft het vaak droog. De temperatuur blijft rond 18 graden. De lucht is meest bewolkt. Er staat een matige wind uit het noord-noordoosten. Daarmee verandert er de komende periode weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn maandag 164 mensen gearresteerd. De protesten waren op 180 middelbare scholen. 12 leden van de veiligheidsdiensten, 12 scholieren en 3 schoolmedewerkers raakten gewond. De scholieren protesteren tegen overvolle klassen en een tekort aan docenten. VN-experts waarschuwen dat de Verenigde Staten migranten door migratiedeals blootstellen aan mensenrechten schendingen. Onder president Trump sloot Washington met 35 landen afspraken over de opvang van migranten die niet legaal kunnen worden teruggestuurd. Vooral kwetsbare groepen lopen risico op marteling en vervolging. Achterstanden bij bruggen en sluizen kunnen tot 2035 voor 20 miljard euro economische schade zorgen. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Tot 2030 ontbreekt 2/3 van het benodigde budget. Minister Vincent Karremans komt over enkele weken met een nieuwe prioritering van infrastructurele projecten. Een Russische drone heeft in Oekraïne een grenspost beschadigd op minder dan 2 kilometer van de Poolse grens, dat melden de Oekraïnse autoriteiten. Polen zette de luchtmacht in en schortte vluchten op de luchthavens van Lublin en Rzeszów op. Het Poolse luchtruim werd niet geschonden. Nu nog het weer. De komende tijd is er kans op een bui, maar blijft het vaak droog. De temperatuur blijft rond 18 graden. De lucht is meest bewolkt. Er staat een matige wind uit het noord-noordoosten. Daarmee verandert er de komende periode weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn maandag 164 mensen gearresteerd. De protesten waren op 180 middelbare scholen. 12 leden van de veiligheidsdiensten, 12 scholieren en 3 schoolmedewerkers raakten gewond. De scholieren protesteren tegen overvolle klassen en een tekort aan docenten. VN-experts waarschuwen dat de Verenigde Staten migranten door migratiedeals blootstellen aan mensenrechten schendingen. Onder president Trump sloot Washington met 35 landen afspraken over de opvang van migranten die niet legaal kunnen worden teruggestuurd. Vooral kwetsbare groepen lopen risico op marteling en vervolging. Achterstanden bij bruggen en sluizen kunnen tot 2035 voor 20 miljard euro economische schade zorgen. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Tot 2030 ontbreekt 2/3 van het benodigde budget. Minister Vincent Karremans komt over enkele weken met een nieuwe prioritering van infrastructurele projecten. Een Russische drone heeft in Oekraïne een grenspost beschadigd op minder dan 2 kilometer van de Poolse grens, dat melden de Oekraïnse autoriteiten. Polen zette de luchtmacht in en schortte vluchten op de luchthavens van Lublin en Rzeszów op. Het Poolse luchtruim werd niet geschonden. Nu nog het weer. De komende periode blijft neerslag mogelijk. De lucht is meest bewolkt. De temperatuur blijft stabiel rond 17 graden. Er staat een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn maandag 164 mensen gearresteerd. De protesten waren op 180 middelbare scholen. 12 leden van de veiligheidsdiensten, 12 scholieren en 3 schoolmedewerkers raakten gewond. De scholieren protesteren tegen overvolle klassen en een tekort aan docenten. VN-experts waarschuwen dat de Verenigde Staten migranten door migratiedeals blootstellen aan mensenrechten schendingen. Onder president Trump sloot Washington met 35 landen afspraken over de opvang van migranten die niet legaal kunnen worden teruggestuurd. Vooral kwetsbare groepen lopen risico op marteling en vervolging. Achterstanden bij bruggen en sluizen kunnen tot 2035 voor 20 miljard euro economische schade zorgen. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Tot 2030 ontbreekt 2/3 van het benodigde budget. Minister Vincent Karremans komt over enkele weken met een nieuwe prioritering van infrastructurele projecten. Een Russische drone heeft in Oekraïne een grenspost beschadigd op minder dan 2 kilometer van de Poolse grens. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. Polen zette de luchtmacht in en schortte vluchten op de luchthavens van Lublin en Rzeszów op. Het Poolse luchtruim werd niet geschonden. Nu nog het weer. De komende periode blijft neerslag mogelijk. De lucht is meest bewolkt. De temperatuur blijft stabiel rond 17 graden. Er staat een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Wall Street is maandag lager gesloten door de sterk gestegen rente op Amerikaanse staatsobligaties. De rente op 10-jarige leningen kwam boven 5,2%, het hoogste niveau in jaren. De Dow Jones verloor 0,7%, de S&P 500 0,8% en de Nasdaq 0,9%. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht een handelsakkoord met Canada, omdat Canada dat wil. Dat zei hij maandag in het Oval Office. De landen voeren een handelsoorlog. De Verenigde Staten legden eerder importheffingen van 50% op honderden Canadese producten. Canada dreigde met vergelijkbare heffingen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft plannen aangekondigd voor een staalfabriek van $15 miljard in Iowa. Mesabi Metallics moet de fabriek bouwen. De productie moet in 2030 beginnen. Volgens het Witte Huis gaat hij jaarlijks 7,5 miljoen ton staal produceren en ontstaan er minstens 1750 vaste banen. Paus Leo heeft zijn vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond. President Emmanuel Macron deed hem uitgeleide op de luchthaven van Metz, waarna de paus naar Rome vertrok. In Parijs sprak hij ongeveer 700.000 mensen toe en waarschuwde hij voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Nu nog het weer. De komende uren blijft het vaak droog, al is een bui mogelijk. De lucht is overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het noordoosten. De temperatuur blijft stabiel rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Wall Street is maandag lager gesloten door de sterk gestegen rente op Amerikaanse staatsobligaties. De rente op 10-jarige leningen kwam boven 5,2%, het hoogste niveau in jaren. De Dow Jones verloor 0,7%, de S&P 500 0,8% en de Nasdaq 0,9%. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht een handelsakkoord met Canada, omdat Canada dat wil. Dat zei hij maandag in het Oval Office. De landen voeren een handelsoorlog. De Verenigde Staten legden eerder importheffingen van 50% op honderden Canadese producten. Canada dreigde met vergelijkbare heffingen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft plannen aangekondigd voor een staalfabriek van $15 miljard in Iowa. Mesabi Metallics moet de fabriek bouwen. De productie moet in 2030 beginnen. Volgens het Witte Huis gaat hij jaarlijks 7,5 miljoen ton staal produceren en ontstaan er minstens 1750 vaste banen. Paus Leo heeft zijn vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond. President Emmanuel Macron deed hem uitgeleiden op de luchthaven van Metz, waarna de paus naar Rome vertrok. In Parijs sprak hij ongeveer 700.000 mensen toe en waarschuwde hij voor de gevaren van kunstmatige intelligentie.